Hallo, hallo, hier Hilversum, hallo, hier Radio. Wij brengen vreugde, het huisgezin, men amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en eren uw genie. Uw vinding bracht in het huis geluk en

wiel en paardrol niet gekeld. Wang zijn van verveen, zet ski, nu wil vodka vier. Het ski, nee, zo, roebelki, werd mooi denk en fel. Kom, tjotka, bon, lop niet kijk nooit meer ski. Staat goed, heeft ski, met die aardzoekel. Hey, jok, het bent ski van, nee, kem, haak, kan je ski, velkeer. En nee, het was, wiel en paardrol niet gekeld.